guess you never know someone you think you know.

Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, ons nieuw appartement is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh nee!
3: Oei, wat is er?
4: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
3: Oei.
4: Ja, wat nu?
3: Ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
6: Hallo.
5: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
6: Ja, ik wil autotechniek studeren.
5: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
6: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
5: Ja.
6: En dan krijg ik misschien wat centjes.
5: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
9: Nu ook in je Maxizo-winkel.
10: Hallo!
9: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
11: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met even blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
12: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
11: Evengem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer. Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
13: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.

Goedemorgen. Stevige problemen binnen de Vlaamse regering. Coalitiepartner Vooruit gaat voorlopig niet akkoord met de Vlaamse begroting. De tabel van minister Ben Weitz komt niet overeen met de afspraken die de socialisten gisteravond maakten met CD&V en N-VA. Daardoor gaat er minder geld naar welzijn, kabinet van Vooruitminister Caroline Genee. En dat kan niet, want investeren in welzijn blijft cruciaal, zegt Vooruit. Partij keurt de begroting pas goed als de geschrapte centen terug naar Genee gaan. Begrotingsminister Weitz geeft toe dat er een berekeningsfout zat in die tabellen en dat hij die gaat aanpassen, zoals afgesproken, aan de onderhandelingstafel. Bedrijven vinden dat de fiscus overdrijft met het controleren van een belastingaangiftes. Het gaat om tienduizenden extra controles bij die kleine en middelgrote ondernemingen. Financiële inspecteurs namen vorig jaar meer dan 100.000 dossiers door op mogelijk gesjoemel. Een stijging met bijna 80% is dat. Zo'n 3 op de 10 bedrijven waren niet in orde met een belastingaangifte en moesten daar boetes op betalen. Goed voor 1,5 miljard euro aan extra inkomsten voor die fiscus. Het ging vooral om 1-persoonsvennootschappen, zoals een advocaat of ondernemingen met een handvol medewerkers. De Amerikaanse president Trump mag migranten die illegaal in de Verenigde Staten verblijven opnieuw het land uitsturen. Zelfs als dat niet naar een thuisland is, dat beslist het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Ook al oordeelde een federale rechter in Boston dat die maatregel van Trump onwettig was, omdat de veiligheid van migranten in gevaar kon komen, maar het Hoge Rechtshof vernietigt nu die beslissing. Dan nog voetbal. Onze Belgische beloften staan weer een stap dichter bij de kwalificatie voor het Europees kampioenschap volgende zomer in Servië en Albanië. Ze versloegen gisteravond in Westerlo in een voorlaatste kwalificatiematch Wales met 1-0. Norman Basset scoorde al na bijna 10 minuten in de eerste helft het enige doelpunt. Door de zege verstevigen de Jonge Duivels met 16 op 21 hun leidersplaats in hun groep, want alleen de nummer 1 kwalificeert zich rechtstreeks voor het EK. Volgende week dinsdag spelen onze beloften hun laatste wedstrijd in Denemarken en ze hebben genoeg aan een punt voor de kwalificatie. Het is eerst vrij zonnig. Daarna neemt de bewolking toe vanuit het westen. Er vallen enkele buien. Het kan ook onweren bij 21 graden aan zee tot 28 in de Kempen. Morgen meestal droog met brede opklaringen. Enkel in de Ardennen kan het nog wat regenen. Maximaal rond 20 graden. En vrijdag dan schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden bij 21 graden.

0: voor één. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
1: Voor de volle 100%. Met de pro van...
3: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoopman!
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
7: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
9: De beste volle van maken. Dat kan tellen.
10: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
11: Go yellow!
12: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Oei, dan moet ik rap zijn.
12: Info op telenet.be.
13: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
16: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
17: Vier wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
18: Iedereen gelukkig.
17: Enkel in de winkels van
19: Leonidas.
17: Voorwaarden op leonidas.com.
20: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
21: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
22: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
7: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
8: Bel & Bo.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Lekker Sempa en Echt Lokaal. Je buurtsuper eet echt allemaal.
2: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoop, man!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat is een cape.
4: Hè? Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
8: Horta, horta, voelta.
9: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
10: Ai, poesje.
9: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
10: Ah, poesje.
9: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
10: Een stoute kaart.
9: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
8: Horta, horta.
9: Compleet zot van tuin en dier.

0: Een hele goede morgen. De Vlaamse regering die komt om 10 uur in spoed bijeen om de begrotingsplooien glad te strijken tussen vooruitzien en VN en NVA. Want de socialisten gaan nog niet akkoord met de nieuwe begroting, omdat er fouten zitten in de financiële tabellen van bevoegd minister Ben Weitz, waardoor er minder geld gaat naar welzijn. Dat is dan weer het kabinet van vooruitminister Caroline Genet. En dat was niet hetgene wat was afgesproken. Partij keurt de begroting pas goed als de geschrapte centen terug naar Genet gaan. Begrotingsminister Weitz geeft toe dat er een berekeningsfout zat in die tabellen en dat hij die gaat aanpassen zoals afgesproken aan de onderhandelingstafel. Bedrijven vinden dat de fiscus overdrijft met het controleren van een belastingaangiftes. Het gaat om tienduizenden extra controles bij die kleine en middelgrote ondernemingen. Financiële inspecteurs namen vorig jaar meer dan 100.000 dossiers door op mogelijke sjoemel. Een stijging met bijna 80% toch. Zo'n 3 op de 10 bedrijven waren niet in orde met hun belastingaangifte en moesten daar boetes op betalen. Goed voor 1,5 miljard euro aan extra inkomsten voor die fiscus. Het ging vooral om eenpersoonsvennootschappen, zoals een advocaat bijvoorbeeld, of ondernemingen met een handvol medewerkers. Dan nog voetbal. Onze Belgische beloften staan weer een stap dichter bij de kwalificatie voor het Europees kampioenschap volgende zomer in Servië en Albanië. Ze versloegen gisteravond in Westerlo in een voorlaatste kwalificatiematch Wales met 1-0. Norman Basset scoorde al bijna 10 minuten in de eerste helft, het enige doelpunt. Door die zege verstevigen de jonge Duivels met 16-21 een leidersplaats in hun groep, want alleen de nummer 1 kwalificeert zich rechtstreeks voor dat EK-voetbal. Volgende week dinsdag spelen onze beloften hun laatste wedstrijd in Denemarken. En ze hebben aan een punt genoeg om zich te kwalificeren. Het is eerst vrij zonnig, daarna neemt de bewolking toe vanuit het westen. Er vallen enkele buien, het kan ook onweren, bij 21 graden aan zee tot 28 in de Kempen. Morgen dan meestal droog met brede opklaringen. Enkel in de Ardennen kan het nog wat regenen, maximaal rond 20 graden. En vrijdag dan schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden bij 21 graden.
1: This is a game. Whatever I play to you,

0: als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
1: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
8: Ja, nog 1 meter.
9: Oh. Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
10: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
2: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: Wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Deze radiospot is voor u.
7: Zeker.
6: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
7: Pas opgestaan.
6: ...al direct weer in slaap valt.
7: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
6: En maar kwijlen op zijn kostuum.
7: Ja, is dat normaal?
6: Nee.
7: Want slapen doet je in je bed.
6: Het is bedtijd.
7: Echt waar.
6: Tijd voor een Sleep Life bed.
8: Sleep Life.
9: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
10: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
11: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
12: Ik ben het beu!
13: Oei.
12: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
13: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
12: Ja, en hoe verder liever?
13: Ver genoeg, maar niet te ver.
12: Ah ja, voor de kinderen.
13: Weet je wat?
14: Jij kunt.
13: Ja, Imo.
15: Dat is Imo!
16: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids. De nummer 1 in autocontent in België.
17: Dom, vier chefs van Jam, met z'n weren.
18: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
19: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
20: De Brusselse invasie.
21: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
19: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
21: Niklas, ajo.
19: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
21: Want dat heeft wel bij een douche te pauwen hier te wassen.

Goedemorgen. We krijgen voor het eerst in Vlaanderen minder mensen asbestkanker. Dat bevestigen cijfers van het departement Zorg. Bouwbedrijven gebruikten jarenlang asbest als grondstof. Maar als je dat te veel inademt, vergroot de kans dat je ooit kanker ontwikkelt. Onder meer aan de longen of het strottenhoofd. Gelukkig mag je in ons land geen asbestproducten meer op de markt brengen. Toch waarschuwt het departement Zorg dat er nog altijd te veel asbest zit in de gebouwen in Vlaanderen. Gebouwd voor 2001. In totaal iets meer dan 3 miljoen ton. En de Vlaamse regering wil tegen 2040 Vlaanderen asbest vrijmaken. Als je nog naar het zuiden van Frankrijk op vakantie gaat een van de komende dagen, hou rekening met echt hondenweer. Onder meer in de Ardèche gaat er bijzonder veel regenen, zeg maar in de departementen Gard en Hérault. En de weerdiensten daar in Frankrijk waarschuwen voor overstromingen, want door die extreme neerslag op korte tijd kan het water van rivieren pijlsnel stijgen. En oogartsen tenslotte roepen op om bij het padellen een beschermingsbril te dragen, want als zo'n padelbal in je oog vliegt, soms tegen 100 km per uur, dan kan zo'n trauma blijvende oogschade veroorzaken. Er zijn gevallen van padellers die verschillende keren moesten geopereerd worden aan hun ogen of zelfs blind werden omdat ze zo'n padelbal in hun oog kregen. Daarom is zo'n beschermende sportbril als je padelt echt nuttig, zeggen de oogartsen. Eerst op sommige plaatsen vrij zonnig. Daarna neemt de bewolking toe vanuit het westen. Er vallen enkele buien en het kan ook onweren bij 21 graden aan zee en 28 in de Kempen. Morgen meestal droog met brede opklaringen. Enkel in de Ardennen kan het nog lichtjes regenen, maximaal rond 20 graden. En vrijdag dan schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden bij 21 graden.

0: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
1: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
2: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
1: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
2: Oh, met praline, die gouden.
1: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
0: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de Knaldi-prijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
5: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
4: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
6: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.

0: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Ik ben Pippa de kat.
2: En ik Bobby de hond van Maxizo.
3: Hallo!
1: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
2: Neem uw baasje eens mee.
1: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
2: Met de lage pladijzen.
1: Prijzen. Lage prijzen.
2: Wat zei ik?
1: Pladijzen.
2: Lage prijzen natuurlijk.
1: Ja. Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje?
2: Goed voor het baasje.
4: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
5: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
6: Okay. Op, op, alles is op.
5: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
6: Oké,
5: okay, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kies groenten van lokale boeren.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Profel.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
4: Harta, harta, voeten.
5: Voel uw kat haar zalig zachte vacht.
6: Ai, poesje.
5: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
6: Ah, poesje.
5: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
6: Een stoute kat.
5: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
4: Horta, Horta.
5: Compleet zot van tuin en dier.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imos Koopman!
9: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
10: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
12: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
13: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
14: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
16: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
17: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
18: Oh, dat is goed.
17: De temperatuur van het douchewater was perfect.
18: Oh, dat is goed.
17: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
18: Dat was goed.
17: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
18: Oei. Dat is niet goed.
19: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
20: Ze zijn bij altijd de kerken moeten in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
21: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
22: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
23: Opgelet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Een goeiemorgen.
1: Er is kritiek op de besparingen op het groeipakket. De gezinsbond bijvoorbeeld, die noemt die onbegrijpelijk. Kiezen voor kinderen doe je natuurlijk zelf. Maar het is ook een maatschappelijk project, zegt Ivo Mechels. Hij is de voorzitter van die gezinsbond. Het kan niet dat de Vlaamse regering gezinnen zomaar straft omdat ze kinderen willen. Hij noemt de besparingen niet correct verdeeld. De regering Diependalen, die beslist om jonge gezinnen enkel nog voor hun eerste kind een groeipakket te geven. Een startbedrag van ongeveer 1300 euro. En gezinnen met studerende kinderen krijgen het groeipakket maar uitbetaald tot ze 23 jaar zijn in plaats van 25 nu. Mensen met dementie moeten altijd euthanasie kunnen krijgen. Dat vindt CD&V, dus niet meer enkel en alleen als je er zelf nog bewust kan voor kiezen, maar ook als je dat dus niet meer kan. Voorwaarde is wel dat je op voorhand een wilsbeschikking liet opstellen bij de notaris. Er moet ook een zorgplanning en persoonlijke begeleiding voorzien zijn, zowel voor de patiënt, zijn familie als de zorgverleners. Het voorstel van CD&V is opmerkelijk omdat de partij jarenlang bijzonder streng was voor euthanasie. Voorzitter Sami Mehdi wil het voorstel ook dit jaar laten goedkeuren door het parlement. En luchtverkeersleiders in Saoedi-Arabië raakten vanmorgen in paniek omdat ze dachten dat een vliegtuig van Fly Dubai gekaapt was toen het van Dubai naar Tel Aviv vloog. De piloten zonden verschillende noodsignalen uit. Eén daarvan wees op een mogelijke kaping. Daarom stuurde Israël gevechtsvliegtuigen de lucht in. En premier Netanyahu kwam met zijn regering in spoed bijeen. Maar het vliegtuig landde na een rondvlucht veilig en wel in Tabuk in Saoedi-Arabië. Blijkbaar hadden de piloten ruzie gemaakt en met elkaar gevochten. De bewolking neemt toe vanuit het westen. Het gaat regenen, overvallen buien bij 21 graden aan zee tot 28 in de Kempen. In de Ardennen blijft het droog tot vanavond. Morgen brede opklaringen dan. Meestal ook droog en tot 20 graden. Vrijdag schijnt geregeld de zon met ook wolkenvelden en 21 graden. Ook het weekend wordt zonnig en zacht. Maxima opnieuw rond die 21 graden.

0: zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
0: Oei. Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Twee legendarische decennia... Spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
6: Ik ben het beu!
7: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
8: Bel erop onze makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
1: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
0: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
2: Kiesway Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiesway Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kiesweekbank.be.
3: Van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
4: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
5: Dom, vier chefs van Jam, met z'n weren.
6: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
7: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
8: De Brusse invasie.
9: Amai, zeg ik, we zijn er binnen.
7: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
9: Niklas, hallo.
7: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
9: Want dat heeft wel binnen een douche te pauwen hier, Twaast.

Goedemorgen. De Vlaamse regering komt op dit moment opnieuw samen om eindelijk die begrotingsgesprekken af te ronden na het debakkelen van gisteravond, waar minister-president Diependalen in alle tv-journaals vertelde dat zijn regering een begrotingsakkoord had, ook al moesten de ministers en de partijvoorzitters de laatste details nog afkloppen. En toen gebeurde het onvermijdelijke. Vooruit wilde het begrotingsakkoord niet goedkeuren, omdat er nog fouten in de financiële tabellen stonden, zoals minder geld voor welzijn, de bevoegdheid van vooruit-minister Genet. Begrotingsminister Weitz gaf die fouten toe en liet ze herstellen. En die aanpassingen bespreken de Vlaamse ministers nu met hopelijk dus een definitief akkoord. Om 2 uur dan stelt minister-president Diependalen zijn septemberverklaring voor in het Vlaams parlement. Je zal het je misschien beklagen dat je gisteren niet getankt hebt, want vanaf morgen betaal je opnieuw meer voor diesel en benzine aan de pomp. Benzine 95 kost je maximum 2,02 euro per liter, benzine 98 komt op 2,23 euro. En de prijs voor een liter diesel stijgt naar 2,43 euro per liter. Ook voor LPG betaal je vanaf morgen iets meer, maximum 98 eurocent per liter. En de Britse premier Burnham sluit niet uit dat Groot-Brittannië opnieuw lid wordt van de Europese Unie. Hij zei dat vanmorgen tijdens een interview met de Britse openbare omroep BBC. Het vertrek uit Europa deed ons land meer kwaad dan goed, vertelde Burnham. De Britse eerste minister wil de voor- en nadelen van wel of niet opnieuw toetreden tot die Europese Unie wel goed afwegen en politiek bespreken. Want de Britten moeten weten waar mijn regering naartoe wil met Groot-Brittannië, zei Burnham nog. De bewolking neemt toe vanuit het westen en het gaat regenen. Of er vallen buien bij 21 graden aan zee tot 28 in de Kempen. In de Ardennen blijft het droog tot vanavond. Morgen brede opklaringen en meestal droog. Maximaal tot 20 graden. Vrijdag dan schijnt geregeld de zon met ook wolkenvelden bij zo'n 21 graden. En ook het weekend, dat wordt zonnig en zacht. Maximaal opnieuw rond 21 graden.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Nu ook in je Maxizo winkel.
4: Hallo!
3: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: De beste volle van maken, dat kan tellen.
6: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Joehoe!
9: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
8: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
9: Oh, my zalig, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
10: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
2: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
3: Oei. Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kun je er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
0: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
7: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
1: Alles is op.
0: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Ja, nog 1 meter. Oh.
3: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
4: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
5: Oh, dat is goed.
4: De temperatuur van het douchewater was perfect.
5: Oh, dat is goed.
4: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
5: Dat was goed.
4: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
6: Oei, dat is niet goed.
7: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
8: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
9: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
8: Evenhem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer. Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
10: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Goedemiddag. Er is een vliegtuigdrama vermeden na een zelfmoordactie boven Saudi-Arabië. Een co-piloot van Flight Dubai wilde zelfmoord plegen door het vliegtuig dat hij bestuurde te laten crashen. Hij maakte aan boord ook ruzie met de andere piloot, begon met hem te vechten en stak hem ook neer. Gelukkig kon het andere cabinepersoneel het vliegtuig weer controleren. Het toestel vloog van Dubai naar Tel Aviv toen het plotseling noodsignalen doorgaf. De Israëlische regering dacht eerst aan een kaping en de regering Netanyahu kwam in spoed bijeen en het stuurde zelfs gevechtsvliegtuigen de lucht in. Toen het uiteindelijk toch niet om een kaping ging, landde het vliegtuig na een duikvlucht veilig en wel op de luchthaven van de stad Tabuk in Saudi-Arabië. Aan boord zaten zeker zo'n 100 Israëliërs. Sereen en in alle stilte, zo kwamen de Vlaamse ministers samen in Brussel om eindelijk die begrotingsgesprekken af te ronden na het debakkelen van gisteravond, waar minister-president Diependaele in alle tv-journaals vertelde dat zijn regering een begrotingsakkoord had, ook al moesten de ministers en partijvoorzitters de laatste details nog afkloppen. En toen gebeurde het onvermijdelijke, vooruit wilde het begrotingsakkoord niet goedkeuren, omdat er nog fouten in de financiële tabellen stonden, zoals minder geld voor welzijn, bevoegdheid van vooruitminister Genet. Begrotingsminister Wijd gaf de fouten toe en liet ze herstellen. Die aanpassingen bespreken de Vlaamse ministers nu, met hopelijk dus een definitief akkoord, want om 2 uur stelt minister-president Diependaele zijn septemberverklaring voor in het Vlaams parlement. Je zal het je misschien beklagen dat je gisteren niet getankt hebt, want vanaf morgen betaal je opnieuw meer voor diesel en benzine aan de pomp. Benzine 95 kost je maximum 2 euro en 2 cent per liter. Benzine 98 komt om 2,23 euro. En de prijs voor een liter diesel stijgt naar 2,43 euro per liter. Ook voor LPG betaal je vanaf morgen iets meer, maximum 98 eurocent per liter. Wolking neemt toe vanuit het westen. Het gaat regenen of er vallen buien bij 21 graden aan zee tot 28 in de Kempen. In de Ardennen blijft het droog tot vanavond. Morgen dan brede opklaringen en meestal droog, maximaal tot 20 graden. Vrijdag schijnt geregeld de zon met ook wolkenvelden en 21 graden. Ook het weekend wordt zonnig en zacht, maximaal opnieuw rond 21 graden.

0: testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Dom, vier chefs van Jam, met z'n weren.
2: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
3: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
2: De Brusselse invasie.
1: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
3: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
1: Niklas, hi, joh.
3: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
1: Want toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
4: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic, Good Shape, Two Brothers on the Fourth Floor en DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
3: Volkswagen.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
9: K24.

0: Alles voor dieren, alstublieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: natuur. Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Romania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
7: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
10: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
11: Ik ben het beu!
12: Oei.
11: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
12: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
11: Ja, en hoe verder liever?
12: Ver genoeg, maar niet te ver.
11: Ah ja, voor de kinderen.
12: Weet je wat? Jij

Goedemiddag. Er is net op tijd een Vlaams begrotingsakkoord gevonden. De Vlaamse regering is het eindelijk eens over de begrotingstabellen. Die zijn nog voor een laatste keer aangepast. Want gisteravond was er eigenlijk al een akkoord, maar vooruit ontdekte een fout in de berekening op welzijn. De Vlaamse ministers kwamen vanmorgen dus nog één keer samen om die fout terecht te zetten. Minister-president Diependalen kan straks over een uurtje zijn septemberverklaring dan afleggen in het Vlaams parlement. En dan horen we dus wat er precies allemaal beslist is. Steeds meer jongeren proberen hun diploma secundair onderwijs te halen via de examencommissie of de vroegere middenjury. Het aantal is sinds 2019 bijna verdubbeld. Via de examencommissie leren jongeren zelfstandig, zonder dat ze lessen volgen op school. Ze moeten dan slagen op hun eindexamens. Maar het slaagpercentage is gezakt tot het laagste peil sinds 2016. Vorig jaar slaagde er iets meer dan de helft van de jongeren niet. En er is een vliegtuigdrama vermeden na een mogelijke steekpartij in de cockpit van een passagiersvlucht. Die was van Dubai onderweg naar Tel Aviv in Israël. Volgens Israëlische media zou de co-piloot de piloot meerdere keren hebben gestoken en probeerde hij het vliegtuig te laten crashen. Een van hen had ook een noodsignaal verstuurd waarop Israël en Saoedi-Arabië gevechtsvliegtuigen uitstuurden. Het vliegtuig maakte uiteindelijk een noodlanding. Aan boord zaten 174 passagiers. Zij zijn allemaal veilig en wel. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden dat het om een mogelijke terreuraanval gaat. Stilaan meer wolken met kans op regen. En het is wel nog altijd warm met maxima tot 28 graden. Morgen eerst regen, daarna overal droog met opklaringen en een pak frisser dan bij 20 graden. Vrijdag opnieuw zonnig en 21 graden. En ook in het weekend krijgen we nog een aangenaam najaarsweer bij 21 graden.

0: miles away. Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Joehoe!
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
5: Oh my zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
2: Bepat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kan niet vast aan een abonnement.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: De beste volle van maken, dat kan tellen.
3: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
3: Maffa.
2: Lidl, dat kan tellen.
4: Harta, harta, voelta.
5: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
6: Aai, poesje.
5: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
6: Poesje.
5: En toch zou jij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
6: Een stoute kaart.
5: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want jij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
4: Horta, Horta.
5: Compleet zot van tuin en dier.
7: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
4: Absoluut. Met de Pro van
3: Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
6: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
10: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op
11: Immoscoop, man!
10: Een zeer serieuze partij.
9: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
11: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
10: Ja, dat is een cape.
9: Hè? Ah, een cape?
11: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Immoscoop, man!
13: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
14: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
15: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
16: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
17: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
18: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
19: Oh, dat is goed.
18: De temperatuur van het douchewater was perfect.
19: Oh, dat is goed.
18: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
19: Dat was goed.
18: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
19: Oei. Dat is niet goed.
20: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

Goedemiddag. Vlaams minister-president Diependaele legt rond deze tijd zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. De ministers keurden vanmorgen pas de definitieve begrotingstabellen goed. Want vooruit had nog een fout ontdekt in de berekening op welzijn, maar dat is nu rechtgezet. Wat we al weten, de dienstenchecks verhogen naar 12 euro. Ook de registratierechten stijgen van 2% naar 3% als je een huis koopt. Als je kinderen hebt, zul je het ook harder voelen in je portemonnee. Het groeipakket wordt nog maar uitbetaald tot 23 jaar en het startbedrag krijg je alleen nog voor je eerste kind. Voor de andere maatregelen is het nog even wachten. Bijna 4 op de 10 technologiebedrijven in ons land gebruikt artificiële intelligentie. Een jaar geleden was dat nog 3 op de 10. Dat blijkt uit een bevraging van sectorfederatie Agoria. Maar nog altijd, bijna 40% van de bedrijven investeert niet in AI. Volgens Agoria is dat nogthans belangrijk. Het kan de economische groei verdubbelen als het juist wordt ingezet. Want het verhoogt de productiviteit en werknemers kunnen zich ook meer focussen op kerntaken, klinkt het. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt gaat er alles aan doen om Fouad Belkacem ons land uit te zetten. Dat is de voormalig leider van terreurgroep Sharia for Belgium. Belkacem zit al 15 jaar in de gevangenis, maar hij kan volgend jaar vrijkomen. Hij heeft geen Belgische nationaliteit en moet in principe uitgeleverd worden aan Marokko. Maar dat wil hij niet. Hij heeft daarom asiel aangevraagd in ons land. Van Bossuyt zegt nu dat er binnenkort strengere regels komen tegen asielaanvragen uit de gevangenis om misbruik te voorkomen. Stilaan meer wolken met kans op regen. Het is wel nog altijd heel warm met maxima tot 28 graden. Morgen eerst regen, daarna overal droog met opklaringen en een pak frisser dan bij 20 graden. Vrijdag opnieuw zonnig en 21 graden. En ook in het weekend krijgen we nog aangenaam najaarsweer bij 21 graden.

0: Energy hit music only.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met uw verhuis.
2: Oh, my zalig, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelcubus in je brievenbus.
3: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
6: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
1: Alles is op.
0: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
1: Oké,
0: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
3: Hey, die van ons die lust en alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
2: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Dag manneke.
7: Hey.
6: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
7: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
6: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
7: Ook landbouwer.
6: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
7: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu en ook misschien voor mijn spaarpot.
6: Ja, slim.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
9: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: natuur. Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee. Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder, liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
7: Dat is Imo!
8: Doom, vier chefs van Jam, met z'n weeren.
9: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan met de shit voice-over doen.
10: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
9: De Brusse invasie.
8: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
10: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
8: Oh. Niklas, ajo.
10: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
8: Wat dat heeft van binnen douche te pauwen hier, het was.
11: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

Goedemiddag. In Buggenhout is een buschauffeur van de lijn dinsdagochtend betrapt met te veel alcohol in zijn bloed. Hij reed voor onderaannemer Dros Bijjaard. Hij werd betrapt tijdens een controle van de lijn zelf. Hoeveel de chauffeur had gedronken is niet duidelijk, maar de buschauffeur zou na de match van de Rode Duivels maandagavond zijn blijven hangen. En de ochtend daarna blies hij nog positief. Op ongeveer dezelfde plaats in mei stierven 4 mensen bij het schoolbusdrama met dezelfde busfirma. Op meer dan 100 plaatsen in verschillende landen is de politie binnengevallen bij de motorbende Hells Angels. Ook in ons land, in het Limburgse Bilzen-Hoesselt, zijn huiszoekingen uitgevoerd. Het gebeurde in een onderzoek naar witwassen en criminele organisaties. In totaal werden meer dan 70 mensen opgepakt en er is ook bijna 50 miljoen euro in beslag genomen, vooral in Duitsland. En de Europese Unie wil 1 communicatiesysteem voor alle Europese hulpdiensten tegen 2030. Politie, brandweer, ambulance en mogelijk ook leger over de hele EU kunnen zo via 1 beveiligd netwerk berichten, beelden en locatiegegevens uitwisselen. En daardoor kunnen ze beter samenwerken bij grote bosbranden en andere crisissen bijvoorbeeld. Nu communiceren de hulpdiensten nog via nationale radionetwerken. Deze namiddag bewolkt met kans op regen. Het is wel nog altijd heel warm met maxima tot 28 graden. Morgen eerst regen, daarna overal droog met opklaringen. Een pak frisser dan bij 20 graden. Vrijdag opnieuw zonnig en 21 graden. En ook in het weekend krijgen we nog aangenaam najaarsweer bij 21 graden.

0: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immos Koopman!
2: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Oh, dat was de briefbus van onze buren. Wat nu?
9: Ja, ik bel rap de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

0: Wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
3: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
2: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
4: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
2: Doen we wel. Argenta. Zo zeg.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kies groenten van lokale boeren.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Tiscamedia, media bij Carrefour.
4: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Dat was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
8: Oei, dat is niet goed.
9: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
10: Even een bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuffen met even blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
11: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
10: Evengem, als u houdt, de kerk in de midden. Absoluut een zonde weer.
12: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
13: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

goedemiddag. Vlaams minister-president Diependalen heeft zijn begrotingsplannen uitgelegd. Het is de grootste besparingsoperatie waar een Vlaamse regering ooit voor stond. Maar de begroting is wel in evenwicht. Dat heeft Diependalen gezegd in zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement. De regering stond voor moeilijke keuzes, maar ze hebben het wel met verantwoordelijkheid genomen, zegt hij. De meeste maatregelen wisten we al. Het groeipakket wordt beperkt tot 23 jaar. En de prijs van dienstenchecks verhoogd naar 12 euro. Er wordt ook ruim 500 miljoen euro bespaard op subsidies. Toch ook een beetje positief nieuws. De jobbonus blijft bestaan, de erfbelasting wordt verlaagd en er komen geen besparingen op onderwijs. Vrijdag volgt er nog een debat in het Vlaams parlement. In Beugenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een buschauffeur van de lijn betrapt met te veel alcohol in zijn bloed. Hij reed voor onderaannemer Tros Bijjaard en werd betrapt tijdens een controle van de lijn zelf. Hoeveel de chauffeur had gedronken is niet duidelijk. De buschauffeur zou na de match van de Rode Duivels maandagavond zijn blijven hangen en de ochtend daarna blies hij nog positief. Op ongeveer dezelfde plaats in mei stierven 4 mensen bij het schoolbusdrama met dezelfde busfirma. En het Amerikaanse leger heeft zich volledig teruggetrokken uit Irak na meer dan 20 jaar. De laatste soldaten hebben de luchtmachtbasis in Erbil verlaten. De missie van de VS in Irak loopt al sinds 2003. Eerst om dictator Saddam Hussein te verdrijven, maar later ook om terreurgroep IS te bestrijden. Irak kondigde intussen een periode van 4 nationale feestdagen af. Deze namiddag bewolkt met kans op regen. Het is wel nog altijd warm met maximaal tot 28 graden. Morgen eerst regen, daarna overal droog met opklaringen en een pak frisser dan bij 20 graden. Vrijdag opnieuw zonnig en 21 graden. En ook in het weekend krijgen we nog aangenaam najaarsweer bij 21 graden.

0: weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Zo'n

0: Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
2: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Go Yellow!
6: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Oei, dat moet ik rap zijn.
6: Info op telenet.be.
8: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
9: Hier Pippa de Kat.
10: En Bobby de Hond van Maxizo. Hallo!
9: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
10: Je kunt ook vriend worden.
9: Van Maxizo.
10: De dierenwinkel met de lage prijzen.
9: Dan krijg je de specialetjes.
10: Plezante tips, eerste klas advies.
9: En promoties natuurlijk. Goed
10: zijn, hè? Daar zijn vrienden voor.
9: Ah ja.
10: Ah ja.
11: Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Goed voor het beestje.
10: Goed voor het baasje.
12: Dom, vier chefs van Jam, met z'n weeren.
13: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
14: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
15: De Brusse invasie.
16: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
14: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
16: Niklas, hi, joh.
14: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
16: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier was.
17: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
2: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Deze radiospot is voor u.
5: Zeker.
4: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
5: Pas opgestaan.
4: Al direct weer in slaap valt.
5: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
4: En maar kwijlen op zijn kostuum.
5: Ja, is dat normaal?
4: Nee.
5: Want slapen doet je in je bed.
4: Het is bedtijd.
5: Echt waar.
4: Tijd voor een Sleep Life bed.
6: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
7: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Vieren Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
9: Iedereen gelukkig.
8: Enkel in de winkels van
10: Leonidas.
8: Voorwaarden op leonidas.com.
11: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
12: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
13: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
12: Nee.
13: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
12: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
13: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
12: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Immoscoop, man!
15: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
16: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
15: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
17: Code Yellow!
18: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op keytradebank.be.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
3: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
4: Ik ben het beu!
5: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij

Goedemiddag. Minister-president Diependalen heeft zijn begrotingsplannen uitgelegd in het Vlaams parlement. De komende jaren gaat de Vlaamse regering bijna 3 miljard euro besparen. We wisten al dat het groeipakket beperkt wordt tot 23 jaar en dat de dienstenchecks verhogen naar 12 euro. Maar er wordt ook fors bespaard op subsidies. Onder meer VRT moet zo'n 7 miljoen euro besparen door exclusiviteitscontracten met presentatoren af te bouwen. Maar de ministers besparen ook op de overheid zelf. Toch ook een beetje positief nieuws. Er wordt nog geïnvesteerd in de gezondheidszorg, de erfbelasting wordt verlaagd en er komen geen besparingen op onderwijs. Het was de grootste besparingsoperatie waar een Vlaamse regering ooit voor stond. Maar het was wel nodig, zegt minister-president Diependalen. Vrijdag volgt er nog een debat in het Vlaams parlement. Op het Assize-proces in Brugge tegen Chris van Haverbeke kwamen vandaag de laatste getuigen aan het woord. De aardappelboer uit Waardamme vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Een medegedetineerde getuigde nu dat van Haverbeke later vanuit de gevangenis een huurmoordenaar wilde inschakelen in een nieuwe poging zijn ex-vrouw te doden. Dat is nog een zaak die later voor de rechtbank komt. Het wordt niet behandeld in dit proces. Vanaf morgen starten de pleidooien. Vrijdag verwachten we de uitspraak, want Van Haverbeke riskeert levenslang. Een van de piloten van de passagiersvlucht die een noodlanding moest maken in Saoedi-Arabië is opgepakt. De man wordt verhoord over de steekpartij in de cockpit. Volgens verschillende media zou de co-piloot de piloot meerdere keren hebben gestoken en probeerde hij het vliegtuig te laten crashen. Aan boord zaten zo'n 174 passagiers die onderweg waren naar Israël. De Israëlische autoriteiten vermoeden dat het om een terreuraanval gaat. Vanavond en vannacht gaat het regenen met mogelijk ook een onweer en minima tot 19 graden. Morgen meestal droog met opklaringen, een pak frisser dan met maxima tussen 16 en 20 graden. Vrijdag en in het weekend krijgen we opnieuw veel zon bij 21 graden.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
4: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
5: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
5: Wat,
4: Lidl, dat kan tellen.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kan niet vast aan een abonnement.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
5: Op, alles is op.
4: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
5: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
7: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers. Samen.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
10: Oei. Dat is niet goed.
11: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

Plaats. Er komt wel wat kritiek op de begrotingsplannen van de Vlaamse regering. Klimaatorganisaties zijn vooral ontgoocheld dat de regering weinig aandacht heeft voor onze natuur. Volgens Bond Beter Leefmilieu zijn de ministers de rampzomer vergeten met de grote bosbranden. En is het hoog tijd dat de regering daar een antwoord op biedt. Maar dat kwam er niet. Ook de vakbonden bij VRT reageren woedend. Nu de VRT tegen 2029 10 miljoen euro moet besparen. Dat is niet realistisch, zeggen ze. De onderwijskoepels reageren wel tevreden nu er niet bespaard wordt op onderwijs. Vrijdag is er nog een debat in het Vlaams parlement met alle oppositiepartijen. Op het assiseproces in Brugge tegen Chris van Haverbeke kwamen vandaag de laatste getuigen aan het woord. De aardappelboer uit Waardamme vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Medegedetineerde getuigde nu dat van Haverbeke later vanuit de gevangenis een huurmoordenaar wilde inschakelen in een nieuwe poging zijn ex-vrouw te doden. Dat is nog een zaak die later voor de rechtbank komt. Het wordt nu niet behandeld in dit proces. Vanaf morgen starten dan de pleidooien. Vrijdag verwachten we de uitspraak. Van Haverbeke riskeert levenslang. En in de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een vrouw van 50 op het laatste moment tegengehouden. De vrouw werd 30 jaar geleden ter dood veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. De verdachte was toen zelf 18. Maar de rechtbank wil eerst onderzoeken of er bij het eindoordeel rekening werd gehouden met haar moeilijke jeugd. Ze zou de eerste vrouw zijn in ruim 200 jaar die in Tennessee de doodstraf zou krijgen. Vanavond en vannacht gaat het regenen met mogelijk ook een onweer en minima tot 19 graden. Morgen meestal droog met opklaringen, een pak frisser dan met maxima tussen 16 en 20 graden. Vrijdag en in het weekend krijgen we opnieuw veel zon bij 21 graden.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Zeg schat,
2: ja?
3: Die badkamer, daar is het lek geweest.
2: Oei!
3: Dat is een zwembad. Wat nu?
2: Oh, ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
5: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
6: Bell & Bo.
2: Ik ben het beu!
7: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder hoe liever.
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Da. Imo.
8: Da Simo!
9: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op

0: Wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij
1: toch niet. En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: Joehoe!
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
6: Oh my zalig, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
8: Bepat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
9: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
9: Ja, ja.
7: En die prijzen, zijn die gecheckt?
9: Absoluut.
7: De Ford Kuga vanaf €24.500.
9: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
9: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.nl.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Horta, horta, horta.
2: Voel je katharzalig zachte vacht.
3: Ai, push.
2: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
3: Een stoute kat.
2: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
7: Go yellow!
8: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
9: Dom, 4-6 van Jam, we zijn weer.
10: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
11: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
10: De Brusse invasie.
9: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
11: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
9: Oh. Niklas, daar joh.
11: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
9: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
12: Van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
13: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

0: Goedenavond. De steden en gemeenten zijn niet te spreken over de besparingen van de Vlaamse regering. Die gaat 247 miljoen euro besparen op het gemeentefonds. Dat is een belangrijke bron van inkomsten voor de steden en gemeenten. Je hoort burgemeester Wim Dries van Genk.
1: Wij verwachten ook een overheid die voorspelbaar is. Wij hadden onze meerjarenplannen afgeklopt voor 6 jaar, zoals wij ook wettelijk moeten. Alle lokale besturen waren in orde. Ze waren in orde met hun leningen. Ze gingen daar niet over. Ze konden alles betalen. Nu wijzigt dat en gaan we weer moeten bijsturen. En ja, dat is niet gemakkelijk.
0: Elia moet opnieuw werken stilleggen aan het Ventilus-project. Dat is de hoogspanningslijn in aanbouw die stroom van de windmolens op zee aan land moet brengen. Werken in de buurt van Brugge moeten stilgelegd worden. Een actiecomité was naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen getrokken en kreeg gelijk. Eerder moesten ook al werken in Lendeleden stilgelegd worden. In Antwerpen is een man van 20 aangehouden voor de aanslag op een woning. Hij liet in de nacht van zaterdag op zondag een bom ontploffen voor een woning in Borgerhout. Er raakte niemand gewond, maar er was wel veel schade aan de voordeur. De man heeft al schuld bekend. Het motief is te zoeken in het drugsmilieu. In Tennessee in de VS is de executie van een vrouw van 50 tegengehouden 1 uur voor die zou plaatsvinden. Ze werd veroordeeld tot de doodstraf voor een moord uit 1995. Ze was toen 18 en bracht een meisje van 19 om het leven. Net voor de geplande executie besliste een rechtbank dat er eerst meer onderzoek moet gebeuren. En de KU Leuven blijft de beste Belgische universiteit. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranking van alle universiteiten ter wereld. De KUL staat op de 47e plek, dat is 1 plaats hoger dan vorig jaar. Alle 9 andere Belgische universiteiten in de lijst daalden. De UCL is de grootste verliezer en zakt naar plaats 205. Oxford in het Verenigd Koninkrijk blijft de beste universiteit ter wereld. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.

0: nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie... en voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan... en nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japan.
7: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
7: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
8: Oh, yellow.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imos Koopman!
11: Knaldi!
12: Nu bij Aldi 1 plus 1.

0: Crunchies. Dat zijn 20 Crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
3: Nu ook in je Maxizo-winkel.
4: Hallo!
3: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
7: Oei. Mijn enkel.
8: Schat, ça va?
7: Nee.
8: Wat kun je er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
8: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht.
8: Ah, dat is in orde dan.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

0: Alles voor dieren, alstublieft en als du blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
2: Oh, dat is goed.
1: De temperatuur van het douchewater was perfect.
2: Oh, dat is goed.
1: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
2: Dat was goed.
1: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
3: Oei. Dat is niet goed.
4: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
5: Ze zijn bij altijd de kerken moeten in de Medno. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
6: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
7: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
8: Opgelet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.